to fear is fear itself. Alternative. Alternative. Rock Radio.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
1: Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.
2: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: again.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: We zijn er ook alweer,
3: joh. Nou ja.
4: Ongelooflijk.
3: En zo vroeg ook.
4: En wat zie je er goed uit?
3: Ja.
4: Ik ook.
3: Maar dankjewel.
4: Dankjewel.
3: Het is even voor zessen. De weekendochtendshow van Kink op zondag 10 mei 2026. Hallo, mijn naam is Lars, Lars Wijnhoven. Zou het leuk vinden om te weten hoe jij heet, hè? Wel zo sympathiek. Mag via de Kink-app. Ik zie in ieder geval al Maaike en ik zie Ivo en ik zie...
4: Wat is het nou?
3: Schoot ineens weg. Patrick, ja. Leuk dat jullie er al zo vroeg bij zijn. Met zometeen Ronald Rummelswaan van het ANP. Praat jullie helemaal bij over dat wat er in de afgelopen uren gebeurd is. En dat wat je zou moeten weten tijdens het ochtendprogramma. Voornamelijk uit ontbijt bestaat. maar belangrijk.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hanta-virus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam Slotermeer liep het verkeer vast. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
3: Yes, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met nu nieuws. Zou ik nou echt even over 7? Echt waar? Wat? Oh nee. Hallo Lars, even over 6. Ja hoor. Het is echt niet normaal. Ik ga een bak koffie halen. Niet goed voor mij zo weinig slaap. Hoe is het met jou trouwens? Hè? Lekker wakker. Dit was tattelijke tijdstip. Nee, leuk joh.

0: wake up. Ik ben niet de enige die nog een beetje in slaap is, hoor.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: We zijn net op een ongeluk even over 7, maar nee. Even over 6 op zondag 10 mei 2026 zijn er al een aantal mensen die ook heel weinig geslapen hebben. Onder andere Berend en Patrick, die checken zich in via de app van Kink. Onderweg naar bed. Oh, heb je het hopelijk in ieder geval leuk gehad deze nacht? Hey, welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Laat vooral van je horen via de app van Kink als je op dit moment al wakker bent of met je linkerwang op je rechterkussen ligt. Dat zou ook natuurlijk gewoon hartstikke goed kunnen. Met zometeen niet alleen, zoals we met je meekijken. Nothing But Thieves and Impossible, ook Zebrahead en Playmate of the Year. En de Beastie Boys met Intergalactic mag ik zo meteen voor je draaien. Toch lekker wakker worden. Althans, afhankelijk aan welke kant van de dag je je bevindt. Als je net als Patrick gaat slapen, dan is het lekker in slaap vallen. Okay. Mooie dag vandaag, wordt zonnig en de temperaturen gaan pieken tussen de 18 en 19 graden. Erg fijn. De Depeche Mode is hier nu eerst. I would stay by the

0: gelijk even te kijken. Is dit een gevalletje Zeros of niet? Hoort je denken, joh, Lars Wijnhoven, is dat geen parate kennis dan? Ja, goed. Ik vind het gewoon vette platen.
1: Intergalactic.
0: Volgens mij, ik zou gokken dat het 90's is. Wacht even. Ja, 98.
1: Hot.
0: Mag je dus niet op stemmen? Mag je dus niet op stemmen? De Kink Zeros Top 500 is in aantocht. De stembussen zijn daarvoor geopend de afgelopen weken. Het beste van 2000 tot en met 2009. Kink.nl/voting. En nou ja, de Intergalactic is er dus eentje die niet in die lijst terecht mag komen. Maar. Er zijn nog genoeg anderen om uit te kiezen. Dus mocht je je willen laten inspireren, wat dacht je van zo meteen? Onder andere...
2: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Dat is al winnen. Marit die zegt, ik ben meteen begonnen met het maken van een shortlist voor de Zero's Top 500. En deze die past ertussen. 2006 uit mijn hoofd, inderdaad. Band of Horses, The Funeral, zojuist tijdens de weekendochtendshow. Met zometeen Pearl Jam, Om en het Simple Minds. Nu eerst Bastille en Good Grief.

0: gelijk honger.
1: Het is nog niet eens 7 uur. En ik wil een broodje pom of een barapom. Fantastisch Surinaams-Indonesisch restaurant in Rotterdam. Mag de naam niet noemen, maar het is op de Witte de Wit. Witte de Witstraat in Rotterdam. Daar kan je fantastische zouten soep halen en een barapom. Kan ik je van harte aanbevelen. Maar goed, ook een leuke band hoor trouwens. Echt. Wordt nog wat. Rover hoorde je tijdens de Weekendochtendshow. Met zometeen even over 7. Jouw Kink Firestarter. Wat mag ik zo meteen even over 7 voor je draaien? Laat het weten via de app van Kink. Denk er alvast even over na. Goed?

0: Pascal die is met dochter Lief de croissantjes aan het rollen.
1: Ja,
0: dat is lief zeg. Een beetje aan de vroege kant. Nou, ik kan me ook voorstellen dat moeder dan wakker wordt met de geur van croissantjes. Dat is echt wel heel erg fijn natuurlijk. Hè? Zet ook gelijk dan de Bluetooth speaker naast bed bij het ontbijt. Want zometeen, na Ronald Remmelswaan van het ANP, die je weer helemaal op de hoogte brengt van dat wat er gebeurt in de wereld. In ieder geval, de Offspring, Leap en de Dandy Warhols. Dus de Offspring, Leap en de Dandy Warhols. Alleen de vraag is, wat wil een moederlief? Ja, wat wil moederlief nou eens horen als King Firestarter? Vraag anders iets voor je moeder aan.
1: Ja.
0: Hoeft niet zacht te zijn, hoeft niet liefdevol te zijn. Mag ook gewoon knijterhard zijn. Ja, een muzikaal moederdag cadeautje. Wat mag ik zo meteen voor je draaien als Kink Firestarter voor alle moeders in Nederland? Laat het weten via de app van Kink.
2: Kink. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant in Limburg een bui vallen.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Hey, goedemorgen. Even over 7. De weekendochtendshow met nu The Offspring. Kink.

0: en Bohemian Like You maakt het even over zeven. Ja hoor. Kukkeleku. Je weet hoe laat het is. Zondag 10 mei 2026.
1: Goeie.

0: telefoon erbij pakken voor de Kink Firestarter van deze ochtend. Een mooie dag hoor trouwens vandaag. Ik weet niet of je gisteren een beetje genoten hebt van het weer. Het wordt vandaag weer 20 graden. Voornamelijk zon, her en der, kans op wat wolkenvelden. Maar goed, gaat er worden opgenomen. Ja. Het spijt me. Maar de persoon die u belt, is niet bereikt.
1: Ja. Het spijt me, ja, dat... maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Oh, beschikbaar.
1: Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, ik had het leuk gevonden als ik je aan de lijn had gehad, Kelly. Maar je neemt op dit moment niet op. Geen probleem, maar ik vond jouw plaat wel echt te goed om te laten liggen. Of ik Territorial Pissings van Nirvana wil draaien als King Firestarter. Nou, met alle liefde. King Firestarter.

0: ik zou het wel weten op dit moment hoor. Ik zou het echt wel weten. Zo. Ja, als jij eens wist wat ik je nu ga vertellen. Dan weet jij wel wat je met jezelf aan moet hoor.
1: Echt waar.
0: Hey, goedemorgen. The White Stripes and I Just Don't Know What To Do With Myself. Het is de laatste dag vandaag. Allerlaatste dag vandaag. De hele week jouw kans op kaarten voor Rock Werchter in Werchter.
1: Hè?
0: Anders had het Rock Stompetoren geheten of Rock Hellevoetsluis. Maar het is Rock Werchter. Met onder andere The Cure, met Frans Ferdinand, met Mumford & Sons. En vandaag is de laatste kans voor jou om die kaarten in de wacht te slepen. De prijzengeit heeft ze in de bakkes. En binnen nu en een kwartiertje ga ik jou vertellen waar één van de plekken in de dag geprikt is dat hij losgelaten gaat worden.
2: Kink.
3: Van 2 tot en met 5 juli
4: gaat het weer gebeuren.
5: Hey, hey, hey, wat
4: blijkt er? Dit keer met
3: The Cure,
6: 21 Pilots,
3: Gorillaz,
6: The Warning,
3: Tom Smith,
6: The Last Dinner Party,
3: Franz Ferdinand,
6: The War on Drugs,
3: Prodigy,
6: David Byrne,
7: The Savior. Ze zijn er.

0: is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kink.

Dit is het moment. Deze hele week al jouw kans op kaarten voor Rock Werchter bij Kink. Gewoon niet één dag, niet twee dagen, nee, alle dagen. Het enige wat je zelf hoeft te regelen is je slaapmatje en een campingplaats. Maar vandaag is de allerlaatste kans. Ik heb je één ding beloofd. Dat is dat ik je in ieder geval een moment op de dag zou geven dat die kaarten weggegeven gaan worden. Zorg ervoor dat je je oren gespitst hebt. Nogmaals, kan iedere dag de hele moment gebeuren. Maar tussen 3 en 6 sowieso je oren spitsen bij Lisa Konings tijdens de late middagshow. De prijzengeit gaat sowieso daar losgelaten worden. Opletten.

0: Way.
1: Enter Shikari and find out the hard way. Kink Alternative Rock Radio. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Van noordwest naar zuidoost wordt het zo'n 14 tot 20 graden. Noordelijk kustgebied enkele graden koeler. Dus mocht je de verkoeling willen zoeken, dan weet je waar je naartoe moet.
2: Zeker, zeker.
1: Melissa Eldridge is hier.

0: vind ik wel origineel, hè. Wel heel erg origineel. Dus dit keer was het wel anders dan een moederdagontbijtje. Nee. De moeder van Boris is zojuist ontvoerd, van haar bed gelicht. Gaat voor moederdag afzeilen van de Euromast in Rotterdam. Nou, of ze het leuk vindt, dat is een ander verhaal. Maar het is wel origineel.
1: Dat is wel voor ons.
0: Hey, goedemorgen, welkom bij de Weekendochtendshow van Kink. Met zometeen niemand minder dan Ronald Remmelswaan van het ANP. Praat je weer helemaal bij over dat wat je moet weten voor de rest van de dag. En dat wat daarna nog veel belangrijker is. Nog iets belangrijkers dan het nieuws van het ANP. Nou, zeker.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh
12: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife... kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart... hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando, in Florida... Tot die tijd moeten ze in hun hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd anderhalve week geleden door Israël onderschept bij Creta... waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders... die werden eerder al vrijgelaten. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt... na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft... De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
6: Yes, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met nu de Foo Fighters.

0: toch een beetje een lastige situatie. Om zo'n wild paard te springen.
1: Goedemorgen. Dit is het weekend van King.
0: Ik denk dat toch drie gekneusde ribben aan overhoudt. Maar goed, hè. You two and who's gonna ride your wild horses tijdens de weekendochtendshow? Ik ben het in ieder geval niet. Het is even over achten. Goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Lars Wijnhoven. Ik zie via de app van Kink in ieder geval Ivo zich al inchecken. Ik zie Marloes, Jasper en Elias. Helemaal te gek. Met zometeen in ieder geval Youngblood en Suburban Rakim. Fantastische plaat. Caesars en Jerk It Out mag ik ook voor je draaien. En The Talking Heads met Sap Sap Psycho Killer. Psycho Killer. Mooie dag vandaag. Zo'n 14 tot 20 graden. In de kustgebieden ietsje koeler. Dus voor verkoeling en een zonnetje zou ik daar naartoe gaan. Vergeet niet te smeren en bestel wat lekkers voor jezelf. Ja. Dit is Honey, I'm Home en

0: ik zou zeggen, geniet er nog even van. Is recent in een DJ-overleg besloten dat Youngblood gaat verdwijnen van de playlist van Kink. Dit ga je dus gewoon niet meer horen op Kink over een tijdje. Misschien dat dat wat pijnlijke gevoelens bij je opkomt, maar kan je wel uitleggen hoe het komt. Het is ook maar tijdelijk. Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 mei... dan flirt Kink je werkdagen op met Zero's. Alleen maar platen uit de Zero's. Recentelijk overgestapt op een oude Nokia-telefoon. Niet ter gelegenheid van, maar permanent. Ik heb mijn iPod er ook weer bij gepakt. Dus ik ben weer terug in mijn middelbare schooltijd. Maar de Kink Zero's Top 500, het beste uit de jaren nul. Wat mag daar niet in ontbreken? Als jij het antwoord daarop hebt, ga dan vooral even naar king.nl/voting. King.nl/stemmen. En laat jouw 30 beste platen uit de Zero's achter.
1: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl.

voor een white wedding. Het is een zonnige dag hoor, vandaag. Het is wisselend zon- en wolkenvelden. De meeste plaatsen blijft het droog. Van noordwest naar zuidoost wordt het 14 tot 20 graden. Billy Idol en white wedding zojuist tijdens de weekendochtendshow. Mooie ethisch klapper. En daarover gesproken, zometeen even over 9. De Kink ethisch break met Elwin van Gestel. 3 platen uit de jaren 80. Mocht je daar nou alvast een voorzet voor willen geven, schroom niet hoor. Kinkcap staat voor je open als je er een eentje tussendoor wil frotten. Elwin leest mee, zometeen even over 9. Jouw favoriete ethisch klapper tijdens de Kink 80's Break. Ja.

0: Even wachten hoor. Ben je er nog?
1: Ik ben er, ik ben niet weg geweest.
0: Je bent niet weg geweest. Oké, nee. Kink. 80's break. We gaan even checken voor de zekerheid natuurlijk. Hallo Elwin.
2: Hallo.
0: Heb je gisteren nog een borreltje gehad of toch wat rustiger aangedaan?
2: Iets rustiger aangedaan.
0: Dus de vrijdag is borrelvrijdag en dan op zaterdag toch eventjes...
2: Ja, dan moet je even bijkomen van borrel.
0: Ja, het herstel gaat langzamer, hè, op deze leeftijd.
2: Op deze na de 35, dan gaat het hard.
0: Ja, dat...
2: Weet jij ook, toch?
0: Kan ik beamen, ja. Het wordt alleen maar slechter. Zometeen de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Met in ieder geval de Ramones Rock'n'Roll High School. Heel erg fijn. Ik dacht dat jaren 70 was.
2: Nee, dat is begin jaren 80.
0: Ja, begin jaren 80. Ja, ja. Oké. Okay. Stone Roses and I Wanna Be Adored mag Elwin ook voor je aanslingeren in die 80's Break. Alleen de vraag is, wat draait hij als eerst? Ben je er klaar voor?
2: Oh,
0: ja, goed. Dit is...
2: Eigenlijk is de reactie...
0: Dat is
2: ook al een beetje hoe het voelt, zeg maar.
0: Alleen dat kleintje, hoor. Ja. Nou, laat het maar weten via de app van Kink. Wat draait Elwin? Zometeen nog één keertje. Nog één keertje. Ja,
2: omdat hij zo lekker is.
0: Omdat hij zo lekker is. Alleen maar goede antwoorden via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag? Mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh
12: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom 10.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
16: Kink, Alternative Rock Radio.
10: En de Kink 80s Break met de Ramones. Zometeen Rock'n'Roll High School en ook de Stone Roses. I Wanna Be Adored krijg je zo. Die eerste inderdaad. Goed te doen, hè. The Cure natuurlijk. En Why Can't I Be You? Evelien.

80s break. 3 tracks uit de 80s.

Elke zaterdag en zondag, zo rond 9 uur, dan trappen we even terug naar de jaren 80 met de Stone Roses aan I Wanna Be Adored in the 80s break. Ook de Ramones, Rock'n'Roll High School en The Cure, Why Can't I Be You? Dat trapten we de 80s break mee af. Morgen bij Erik Kortom gaan we weer terug naar de 90s. Goedemorgen en welkom op de zondagochtend van King. Het is 10 mei 2026. Lekker dat je erbij bent met een hele bak lekkere liedjes om je zondag door te komen. Zometeen van Lifehouse. The Verve krijg je ook en Mumford & Sons komt eraan. En nog iets minder dan 24 uur is deze nieuwe single van Editor.

0: Manfred & Sons en Rushmere hoorde je bij Kink. Wat mensen die mij nu al appen met de vraag: hoe laat komt die Kink-prijzigheid voorbij met tickets voor Rock Werchter? 2 tot en met 5 juli gaat het plaatsvinden en wij geven vandaag de allerlaatste tickets weg. Wat moet je daarvoor doen, de Kink-prijzigheid vangen? En ik verklap je straks hoe laat de Kink-prijzigheid voorbij gaat komen. Je krijgt ook muziek van The Wonder Boys, Barry Hay, Keen zometeen en ook Weezer komt eraan.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
11: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
10: Werken? In deze drukte?
11: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh
12: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: and it's keen.
1: Somewhere only we know.
0: And somewhere only we know by Kink.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Het zijn zo ongeveer de meest gewilde tickets van Kink. Dit weekend maak je kans op tickets voor Rock Werchter. 2 tot en met 5 juli met daar onder andere The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy, The Haunted Youth, Franz Ferdinand en ga zo maar door. Lekkere line-up, 2 tot en met 5 juli in Werchter in België. Wil je er graag naartoe? Heel simpel, de Kink prijzigheid moet je daarvoor vangen. En die komt nog voorbij vandaag. Wel nog maar 1 keer. Dus je laatste kans op tickets. En je hebt een kleine voorsprong als je nu naar Kink luistert. Want ik zou je kunnen verklappen hoe laat de Kink prijzigheid voorbij komt. Vanmiddag tussen 3 en 6 uur hoor je Lisa Konings. En tussen 5:30 en 6, zo richting het avondmaal zou ik willen zeggen, komt er nog een Kink prijzigheid voorbij. Dus 5:30 en 6 uur, zet even een reminder in je telefoon. En als Lisa je dan terugbelt, dan ben je erbij 2 tot en met 5 juli op Rock Werchter. Vanmiddag dus tussen 5:30 en 6, gegarandeerd een prijzigheid bij Lisa.
1: With

zin om een spelletje te spelen? En dat met muziek te doen? Zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Zo rond 10:30. Dan pakken we het rat er weer bij. En dan mag je puzzelen met liedjes. Pimpampetten met liedjes doen we zometeen.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je.

0: mazda.be.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald. Die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
11: En Fleetwood Mac zometeen met The Chain. Eerst Placebo en The Bitter End. Kink.

0: Wat een banger is dit, hè? De Warning, nieuwe single heet Kerosene, en hoorde je bij Kink. En mocht je ze live willen gaan checken, dan zou dat op Rock Werchter kunnen.
1: Elwin van Gestel.
0: Laten wij daar nog even tickets voor weggeven dit weekend. Als je de prijzigheid vangt, hè, dan mag jij naar Rock Werchter toe. Winnen doe je dit weekend hier bij Kink. Goedemorgen, de zondagochtend van Kink. Trakteert je zo op Paramore, The Killers, en dit zijn de Fun Loving Criminals.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Midnight Oil en Beds Are Burning.
1: Het Kink ABC.
0: Het Kink ABC, daar is het de hoogste tijd voor. Het is tijd om te gaan puzzelen met muziek. Of pimpampetten met liedjes, zo zou je het ook kunnen noemen. Het Kink ABC, dat zijn drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, is daar het rad wat nu naar binnen wordt gereden. Ja, dankjewel, kom maar. Ja, een stukje verder nog, dan kan ik erbij. Ja, top, dankjewel. Dat is de assistent van de show. Dank. Ja, heel goed. We gaan even kijken met welke letter we gaan spelen. En dat doen we door aan het rad te draaien met daarop de 26 letters van het alfabet. En even luisteren waar die nu mee komt.
1: N.
0: De letter N van Nico. Daar is hij op terechtgekomen. Ik zit meteen te denken aan Novocaine for the Soul van Eels bijvoorbeeld. Suggesties van harte welkom via de Kink-app. Waar moet je meteen aan denken bij de letter N van Nico? Kom maar door met jouw favoriete plaat. Hoor je er misschien zometeen wel terug in het Kink-ABC. Net als eerste is zometeen Obligations krijg je. En ook Kula Shaker.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure.
5: 21 Pilots.
2: Gorillaz.
5: The Warning.
2: Tom Smith.
5: The Last.
2: Franz Ferdinand,
5: Prodigy,
2: David Byrne,
1: ze zijn er allemaal.
6: En jij ook.
3: Deze week heeft de King prijzengeit kaarten voor het grootste rockfestival van België. Dus pak de King app erbij en laat van je horen.
1: Gratis naar Rockwerchter. King regelt het voor je. Check alle details in de King app. King.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
1: King. Dit is het station van Razorlight.

0: to the water. Live hoorde je bij Kink.
1: Het Kink ABC met de letter N.
0: Dat waren weer een hoop leuke appjes in de Kink app. Dankjewel daarvoor. De letter N, daar gingen we mee puzzelen van Nico. Het Kink ABC, dankjewel voor alle suggesties. Daar kunnen we de hele ochtend nog mee vullen. Maar ruimte voor 3 pareltjes. En in dit geval gaan we onder andere met de boot. Dat doen we met Madness. Nightboat to Cairo. Daar moet Peter aan denken. En Not an Addict van Case Choice wordt aangevraagd door Saskia. En Linda en ook Rob. Ze zeggen allebei Nothing Matters. Natuurlijk van Last Dinner Party.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter N.

Ja, de ska is toch een beetje ondergewaardeerd, hè? Daarom maar even deze gedraaid van Madness, A Nightboat to Cairo in het Kink ABC met de letter N. Ook Not an Addict zat erin van Case Choice. En The Last Dinner Party met Nothing Matters maakte dat Kink ABC compleet met de letter N. Dit is Bleach 93.

0: de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Even overlaat.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
14: Met zometeen Nothing, ja noem het maar niks. Higby krijg je naar Green Day.

Audioslave bij Kink and Doesn't Remind Me op de zondagochtend, waar we vandaag dan nog tickets weggeven voor Rock Werchter, zodra je de Kink prijzenrijd voorbij hoort komen. En vanaf morgen dan gaat die geit gewoon verder met doordender op dit fijne radiostation. Maar dan met tickets voor Douwpop. Vanaf morgen win je tickets voor Douwpop, inclusief camping. En optredens daarvan Skunk & Nancy, Sommieu, Kingfisher, The Wombats, Honey I'm Home en ook de vrienden van Higby die we net draaiden met Nothing. Tickets win je vanaf morgen hier bij Kink.

0: even het kijken hoor, ondertussen. Of dit echt Zero's is. Want het voelt wel echt als, als Zero's. Ja, 2001. Ja, dan zou je er dus in theorie op kunnen stemmen voor de Zero's Top 500. Die komt er weer aan. Gaan we uitzenden op 18 mei. Dan hoor je hem de hele week bij Kink. En stemmen kan vanaf nu op kink.nl. Jouw favoriete uit de jaren nul. En misschien is dat wel deze van de Strokes. Hard to explain. Je mag er een stuk of 30 uitkiezen. Doe dat via kink.nl. Stem daar op jouw favoriete. En hoor ze terug vanaf 18 mei. Kink.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen...

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie...
12: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
13: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
11: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
14: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
15: Hier is je nou ineens de softie.
11: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
18: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
17: Die andere stuiterbal daar.
18: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog...

Misschien heb jij net als mij wel zo'n bucketlist met artiesten waarvan je denkt, ah, die moet ik een keer live kunnen zien. Bij mij zou dat Michael Jackson kunnen zijn, maar ja, dat gaat niet meer gebeuren. Maar U2 staat daar ook op. Nog nooit live gezien, maar zou ik wel vet vinden om nog een keer live te zien. En nou hebben ze in ieder geval nieuwe muziek uit. Dat is alvast fijn nieuws. American Obituary hoorde je van U2 bij Kink. En het zou toch leuk zijn als er dan ook nog een tour achteraan komt, hè? Nou ja, als ik het weet, weet jij het ook natuurlijk. Je bent bij Kink Alternative Rock Radio met Stereophonic zometeen. Maybe Tomorrow krijg je zo na een Uber Classic van The Doors. Dit is Break On Through bij Kink.

Bijna 12 uur. Dat betekent dat Mick nog even koffie aan het halen is. Maar je hoort hem zo meteen tussen 12 en 3 uur met Pearl Jam en Weedus onder andere. En ik wil niet naar huis gaan voordat ik de nieuwe van The Rolling Stones aan je heb laten horen. Die hebben een nieuwe single uit. En niet normaal, er komt ook gewoon een nieuw album aan. Ik vind dat vet. Die gasten zijn allemaal in de 80. Maken nog steeds muziek. En ik wil je toch even meegeven. Luister ook even goed naar dit intro. Ja, dit is Rock in the Hard Place van The Rolling Stones. En dat lijntje even goed in de gaten. Want ze hebben eigenlijk heel goed naar hun eigen baslijntje van Rock and the Hard Place geluisterd op deze nieuwe van de Rolling Stones. Als ik dat nog zou kunnen zeggen in 2026. Dit is de nieuwe van de Rolling Stones. In the Stars bij Kink.

0: nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
9: Denk jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
8: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Pa staat volgende week in Winschoten, Ettenleur, Hendrik Ido Ambacht en Deventer.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld. En volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd 350.000 euro contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor moederdag. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
17: Zometeen Pearl Jam en ook Depeche Mode in je mic. Nou, Weedus, Teenage Dirtbag.
18: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Depeche Mode en I Feel You bij Kink. Daarvoor ook nog Pearl Jam, Dark Matter. Kink, Mick Hummel. Hallo, met Mick op de radio deze zondagmiddag. Deze bijzondere zondag. 10 mei 2026 is Moederdag. Dat, als ik niet degene ben die je dit op dit tijdstip vertelt, dan ben je denk ik wel echt te laat met iets regelen. Maar misschien vind je moeder het ook een keer aan het einde van de middag een keer met wat bloemen komt aanzetten. Maar goed, in dat geval graag gedaan. Moederdag, we vieren dat we zo blij zijn met onze lieve moeder. En alles wat ze voor ons doet en dat ze altijd voor ons klaarstaat. Dat is toch een beetje het idee van Moederdag. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger... toen kon ik zelf nog niet zo goed mp3'tjes downloaden. En toen gaf ik altijd een verlanglijstje aan mijn moeder met leuke liedjes die ik dan ontdekt had bij vrienden of op de radio of op tv. En zij ging dan een cd'tje vol branden met die liedjes. En dan weet ik dat er zometeen een liedje voorbij komt op Kink, wat op een van die gebrande cd'tjes van mijn lieve moeder was. Dus laat ik dat dan ook maar draaien als een soort van extra moederdag cadeautje voor mijn moeder in ieder geval. Dat is er eentje van Snow Patrol en Martha Wainwright. Die hoor je zometeen. Ook de nieuwe van Stone. Muziek van ZZ Top. En dit is Violet Grohl 595.

0: Stars of the Reasons opstekken om te blijven luisteren naar Kink Alternative Rock Radio. Als je houdt van muziek van Golden Earring en dan het liefst nog een live uitvoering, dat is een reason om te blijven luisteren. Die hoor je zo meteen. En ook The War on Drugs en Blur.
1: Kink. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5. Miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Kink. Dit is het station van Cranberries.

0: De Golden Earring bij Kink. I Can't Sleep Without You.
1: Mix Monster Mash. Mix Monster Mash. Mix Monster Mash.
0: Ik vind altijd mashups op het internet. Zoals bijvoorbeeld een Cotton Eye Joe country versie van Amy Winehouse. Of Panic at the Disco, maar dan op een soort van Zuid-Amerikaanse reggaeton remix. Nu heb ik een Lion King. The Lion King, Circle of Life. Dat liedje. Welke King track denk je dat daar perfect op past? Ik geef je even een paar seconden bedenktijd en dan laat ik je het antwoord horen. Dus de opening van The Lion King, Disney film. Welke King track past daar exact perfect doorheen gemixt? Maar is ook een beetje een monsterlijke mashup in Mix Monster Mash. Het antwoord is... zal je verbazen, zou ik willen zeggen.

kan zeggen wat je wil, maar het past wel technisch gezien en qua akkoordenschema past het perfect. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Foo Fighters als soundtrack van The Lion King. Ja, ik vind het heel goed gedaan, maar... Vooruit, laten we het voor nu gewoon bij het origineel houden. Foo Fighters, All My Life op Kink.

Evanescence en Who Will You Follow op de zondagmiddag van Kink. En wat je ook aan het doen bent, het huis opruimen. Misschien een blokje om door het lekkere zonnige weer met de hond. Of je huiswerk voor

0: Frans Ferdinand. En Can't Stop Feeling bij Kink Alternative Rock Radio. Op de zondagmiddag. Dan zou je kunnen denken, zondag relaxed rustig aan doen. Nee, zometeen bangers van Bruce Springsteen, Linkin Park en ook The Wombats.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daar is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hummel. Met zometeen muziek van Linkin Park en ook Bruce Springsteen hoor je na The Wombats. Tokyo. Kink.

Black Ink, Bruce Springsteen, Born in the USA. Daarvoor ook Linkin Park en Nam. Heb je het gemist afgelopen week? Of heb je het wel gehoord en wil je het graag nog een keer terug luisteren, maar ook zeker zien? The Haunted Youth was bij Jim in de avondshow te gast. En ze stonden in de Kink Live Bunker, maar dan wel echt met z'n tweetjes, akoestisch. Heel mooi, op de bank. En het was echt te gek. Het is terug te zien en te luisteren dus op kink.nl/livebunker en in de Kink-app. En eentje die ze daar ook meteen deden, was een track die toen officieel nog niet uit was. Die is eigenlijk pas afgelopen vrijdag uitgekomen. De nieuwste van The Haunted Youth. En die gaat zo. Dit is Forget Me op Kink.

Forget Me, zo heet hij. En hij is vrijdag uitgekomen, maar donderdagavond hoor je hem al live bij Kink vanaf de Kink Live Bunker. Kink.nl/livebunker, daar vind je de hele live sessie die The Haunted Youth daar afgelopen week deed in de avondshow bij Jim. En trouwens ook alle andere live sessies die ooit in die live bunker hebben plaatsgevonden. En dat zijn er heel wat. En ze zijn allemaal tof. Het is Kink met Doggy Dog zo meteen. En eerst Stained. Dit is Outside.

0: No Frans bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je straks muziek krijgt uit de Zeros. De Kink Zeros Break komt eraan. Drie fijne blokjes nostalgie. Drie tracks achter elkaar om die fijne jaren nul te vieren. Kun je trouwens ook nog steeds op stemmen, hè, voor de Zeros Top 500 die we gaan uitzenden over een paar weken. Van 18 tot en met 22 mei. Jouw favoriete Zeros tracks zijn welkom via de Kink app of via kink.nl. En in de Zeros Break zometeen muziek van de Yeah Yeah Yes, Red Hot Chili Peppers en Fall Out Boy. En mocht je je afvragen of er ook nog wat te winnen valt, zeker.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey, hey, hey, wacht er!
3: Dit keer met
2: The Cure,
3: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
3: The Warning,
2: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
3: The War on Drugs,
2: Prodigy,
3: David Byrne,
2: Kasabian.
5: Ze zijn er allemaal.

0: Het is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Even overlaat.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Alvast een voorproefje op de Zero's Top 500 die er aan gaat komen. Waar je trouwens nog steeds je stem op kan uitbrengen via kink.nl. Jouw favoriete Zero's tracks. Die is er over een tijdje. En voor nu is het gewoon elke dag zo dat er om half twee een Kink Zero's Break is. Met zometeen een band die letterlijk aan het begin van de Zero's in 2000 is opgericht. Dus dan ben je de ultieme Zero's band, zou ik denken. De Yeah ga je horen, ook Red Hot Chili Peppers. En we starten deze Zero's Break met een fijne dosis poppunk van Fall Out Boy. Dit is Sugar, We're Going Down.

King Zero's Break met een track die je niet zo heel erg vaak hoort bij King. De Yeah Yeah Yes en hun Maps. Daarvoor ook Other Side van Red Hot Chili Peppers en Sugar We're Going Down van Fall Out Boy. Als je nou houdt van de jaren nul, dan kun je morgenmiddag bij Isabel ook weer terecht voor een nieuwe King Zero's Break. En dus vanaf 18 mei een week lang de King Zero's Top 500 met de allerbeste tracks uit die jaren nul. En die lijst moet alleen nog even samengesteld worden. Dus als je zou willen stemmen, dan zijn we je zeer dankbaar. Dat kun je doen via kink.nl of in de Kink-app. AC/DC, hoor je zo naar Arctic Monkeys, Opening Night.

ACDC hoor je bij Kink. In dit geval met You Shook Me All Night Long. Zometeen nieuwe muziek van The Pretty Reckless. Eerste band die misschien wel volgend jaar door Europa gaat toeren. Allemaal geruchten, maar nog steeds niks officieel bevestigd. We hopen erop. Oasis, do you know what I mean?

0: kan zijn dat je dit gevoel vanochtend had. Dat je helemaal brak wakker werd en dacht, ik weet niet meer wat ik gisteren allemaal gedaan heb. Hoe de afgelopen nachten uitgezien heeft. Alles is weg. Alles is kwijt uit mijn geheugen. When I Wake Up van The Pretty Reckless bij Kink. Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Papa Roach, Tom Petty en The Heartbreakers. En ook Leap. Hoi zo.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstekst niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is die van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Friends. Mixed with Benefits. Die constructie die werkt voor sommigen wel. Voor anderen komen er dan toch een soort van gevoelens bij kijken. Is een film gemaakt die heet letterlijk zo. Friends with Benefits. En de muziek op de soundtrack is ook goed. Hoor je zo meteen alles over. Na muziek van Leap, Tom Petty en Papa Roach in Last Resort. Kink. Kink. Cut my life.

0: Sleep and Sinking Feeling.
1: King's Streaming Service.
0: Elke zondagmiddag rond deze tijd geef ik je een tip voor een film of serie die de moeite waard is, omdat er ook goede kinkmuziek op de soundtrack staat. En deze keer is het een film uit 2011. Justin Timberlake en Mila Kunis. Zij spelen erin en hij heet waar hij ook over gaat. Friends with Benefits. Zij proberen een relatie te hebben gewoon voor de seks en zonder dat daar enige gevoelens bij komen kijken. Ja, dat lukt natuurlijk niet. En vervolgens heb je een doldwaze romantische komedie met vooral ook goede muziek op de soundtrack. Steppenwolf komt voorbij. Semisonic met Closing Time staat hier op de soundtrack. Real Big Fish hoor je ook. Train zit erin. Bruno Mars. The Used vind ik heel erg vet. En ook deze staat op de soundtrack van deze Friends with Benefits film. I Will Follow You Into the Dark van Death Cab for Cutie.
1: King's Streaming Service.

Garbage and Only Happy When It Rains. Daarvoor I Will Follow You Into The Dark. Wat een mooi liedje is dat van Death Cab for Cutie. Van de soundtrack dus van Friends With Benefits. En Jessica die stuurt terecht via de Kink. Ja, maar waar kan ik het dan streamen? Als ik even vergeten te zeggen. Hij staat op Netflix, maar niet in Nederland. In Nederland kun je hem wel kopen op bijvoorbeeld dingen als Apple TV en Amazon Prime. Dus in die zin zou je hem kunnen streamen. Friends With Benefits met Mila Kunis en Justin Timberlake. En dus Death Cab for Cutie op de soundtrack. Het is Kink op zondagmiddag met zometeen muziek van World Party naar Blink 182. Dit is The Rock Show.

0: World Party bij King Alternative Rock Radio. Op de zondagmiddag die zometeen verder gaat met muziek van Florence Road, Within Temptation en ook een King Classic van Bush. Sowieso.
1: Hives, het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Kink.be.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent... comfortabele luchtbedden, oh zo knus... en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie

Ik deed de avondshow, want Jim deed de ochtendshow. Dus ik moest dat doen rond 8 uur, die 2 minuten stilte bij Kink. En dat is nogal een technisch ingewikkeld dingetje. Het kan namelijk niet zomaar stil worden op de radio. Dus het allemaal stiltedetectie. En dat moest allemaal uitgezet worden. Maar die stiltedetectie die zorgt er dus voor dat er weer een noodband gaat spelen wanneer het stil wordt op de radio. En in onze noodband zit ook deze What Have You Done Now. Dus als iemand ooit een keer iets fout doet en het wordt per ongeluk stil op Kink, dan zou het zomaar zo kunnen dat je opeens What Have You Done Now hoort. Ik moet dat toch elke keer aan denken bij deze van Within Temptation. What Have You Done, hoorde je op de zondagmiddag van Kink. Met zometeen muziek van Guns N' Roses naar Fontaine.

Het duurt even 9 minuten. Maar dan heb je ook wat. Estranged van Guns N' Roses bij Kink Alternative Rock Radio. Waar we elke week een bijzondere track uitroepen tot Kink XL. Dat is de belangrijkste nieuwe track die we dan extra veel draaien de hele week. En deze week is dat de nieuwe van Editors. Die zijn sinds 4 jaar zijn ze weer terug met nieuwe muziek. Toen was dat album EBM. En nu komt er E8 of E8. Editors, het 8e album. Ze hebben daar nog geen titel van bekendgemaakt. Maar dit is in ieder geval de eerste single daarvan. Die deze week Kink XL is. Call It In, de nieuwe Editors. Kink.

0: Vooral deze week, Call It In, de nieuwste van Editors. Morgenochtend in Michiel Veenstra's Kingstart rond 7:50 volgens mij, de bekendmaking van de nieuwe King XL voor komende week. En zometeen is Lisa Konings hier met onder andere muziek van Pulp en ook nieuwe muziek van Honey I'm Home. Hoor je zo.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegengas tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
16: Met
13: zometeen Hyperspace Mountain van Honey I'm Home.

toch wel zeggen dat ik met de dag blijer ben dat ik niet in Amerika woon. Want zo wonderbaar is dit allemaal niet meer. Rammstein hoorde je op Kink. En goedemiddag deze zondag. Lisa hier met zometeen If You Wanna van de Vexens. En wees ook alert op willekeurige dierengeluiden. Want er kan zomaar een geit voorbij komen tussen nu en 6 uur... met kaartjes in zijn bek voor Rock Werchter. Als je hem hoort, app dan met de Kink-app dat je erheen wil. En dat gezegd hebbende, zo'n prijs winnen bespaart toch veel centjes in deze tijd. Dit was het allerslechtste brugje ooit naar Pink Floyd. Dit is Money. Goedemiddag. We'll be right back.

0: Die Offspring zijn niet de original pranksters. Ik krijg zelfs een boze appje binnen. Want ik zei net, wees alert op dierengeluiden. Want de prijzigheid komt voorbij binnen nu en 6 uur. En welk dier hoor je net hier? Een papegaai. Gaan we dit zo doen? Ja, ik sluit niet uit dat ik de lolbroek de komende uren niet nog wat strakker ga aantrekken. Maar dat gezegd, de muziek is veel belangrijker. Zometeen hoor je namelijk Supergrass en ook Many of Horror van Biffy Clyro. Hoor je over 3 minuten.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
3: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh
14: yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

die deze zomer voor het eerst in jaren weer gaat toeren. System of a Down en Toxicity hoorde je op de zondagmiddag van Kink met nu het gedroomde muzikale duo. Want ze domineren al weken samen de hitlijsten met dit liedje. Dit is Ramien van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Case Choice op Kink. En dat sluit lekker aan met het verzoekje dat binnenkomt in de Kink-app. Namelijk van Kees. Hij kiest Nothing But Thieves. En ja, dat kan ik zeker ook regelen. Zometeen hoor je Welcome to the DCC. En ook Lil Sister van Queens of the Stone Age krijg je na het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit

Toch drie componenten die je in het dagelijks leven niet moet combineren, maar die in de vorm van dit liedje dan toch wel weer goed bij elkaar passen. En dan heb ik het over Marcy Playground met Sex en Candy. Ja, dat klinkt als zelfpotloodventerig, maar dat kan ook aan mij liggen. Dat sluit ik natuurlijk niet uit. Anyhow, goedemiddag, Lisa hier en dit is Kink met een nieuwe muziek van een van de twee grote Kink icons die op 26 juni met een nieuw album komt. De ander is The Strokes, maar nu hoor je muziek van Muse. Dit is een nieuwe single en die heet Cry Again.

0: Come Clean van Triggerfinger. En zometeen op Kink een mini throwbackje. Want op zaterdag en zondag rond 16:50 draai ik muziek van het project Carcassettes. Dat was een do-it-yourself label waarbij artiesten van toch vaak wel bekendere Nederlandse bands laagdrempelig muziek konden opnemen op een recorder. En die werd dan weer vervolgens in kleine oplagen verspreid wat daaruit kwam. En voor het 30-jarig jubileum dit jaar wordt alles gedigitaliseerd en draai ik de muziek daarvan op Kink. En we zijn nu in de 18e week. Het 18e bandje, en dat is een compilatiebandje met de beste nummers tot aan dat punt. En ik heb mijn favoriet eruit gepakt. En ja, het is ook niet van een compleet onbekende. Nou, dat dus zometeen, net als muziek van Florence and the Machine en ook Fly Away van Lenny Kravitz, hoor je over 2,5 minuut.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf,
10: dat zeg ik.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Even overlaat.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Carcasset viert dit jaar dus het 30-jarig jubileum. En Carcasset is een muzieklabel waarbij artiesten uit de Nederlandse scene, soms wel een bekende bands, laagdrempelig muziek konden opnemen en uitbrengen op cassettebandjes, die ze soms in één take vanuit huis opnamen. En vanwege het jubileum wordt dus alles gedigitaliseerd en hoor je iedere week muziek van het project op Kink. En vandaag muziek van het 18e bandje. En dat is een compilatiebandje, dus heb ik zelf een nummer uitgekozen die ik vrij vaak op repeat heb gehad de afgelopen 17 weken. En dat nummer komt van het 13e bandje en is ook van de band 13. En dat is de band die ontstond uit de in 1990 gestopte Fatal Flowers. Want na een paar jaar in Londen te hebben gewoond, keerde gitarist Robin Berlijn, die je nu bijvoorbeeld kunt kennen als de gitarist van Johan, terug naar Amsterdam. En hij vroeg drummer Henk Jonkers of hij een nieuwe band wilde beginnen. Ja, dat is goed, zei Henk, onder één voorwaarde: dat Dick Brouwers de bassist zou worden. Nou ja, en zo geschiedde. En de band 13 toerde in de 90s met bands als Daryl Ann en Clawboys Claw. En debuteerde samen met Johan, Caesar en Scrancy Baby met een vinyl single op Electrolux. En dat is de voorloper van het platenlabel Excelsior. En dit is dus 13 met het nummer Part of the Deal.
1: Kink.

Nu voor het eerst gedigitaliseerd vanwege het 30-jarige jubileum van Carcassettes. Hoorde je muziek van de band 13. Dit was Part of the Deal op Kink. En ja, de band die je nu hoort, die staat dus op Rock Werchter. En daar kun je nog voor 6 uur vanavond kaartjes voor winnen. Want als je de prijzigheid hoort, app dan snel met de Kink-app naar de studio. Want wie weet zie je Mumford & Sons deze zomer wel live.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh
10: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op weg naar Eindhoven. Hun vliegtuig is zojuist vertrokken op Tenerife. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de één na laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters, omdat hun club vrijwel zeker degradeert. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag.

Snow Patrol en Crack the Shutters op Kink. En goedemiddag trouwens, Lize hier met zometeen garantie op de prijzigheid met weekendtickets. Exclusief camping trouwens, voor Rock Werchter het eerste weekend van juli. Dat zo, na muziek van de oude rockers die deze zomer met een nieuw album gaan komen. Ondanks dat ze al ver de pensioenleeftijd voorbij zijn. Dit zijn de Rolling Stones. En Sympathy for the Devil op Kink.

0: Dit is Kink met zometeen muziek van Eddie Vedder en ook Kerosene van The Warning. En zojuist hoor je natuurlijk Placebo met Every You, Every Me uit 1999. Dus helaas kun je er niet op stemmen bij ons volgende lijstje. Kink.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.
2: Editors, The Killers. Arctic Monkeys and the

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Kink.

Kink en de vorige keer van The Warning. Die staan dit jaar op Rock Werchter, het festival waar Robin naartoe gaat. Wat tussen de nummers door ving zij de prijsgeit. Ja, dit is Kink met zo Monkey See, Monkey Do van Stone na Are You In van Incubus.

Eén ding is zeker over dit liedje. Hij duurt veel te kort. Monkey See, Monkey Do van Stone hoorde je net voor het beginnen van de zondagavond op Kink. En dat geldt ook voor dit liedje. Dit zijn de Stone Roses en Fool's Gold.

0: Het prachtige Day Is Done van Nick Drake op Kink. En When A Day Is Done, ja, dan komt de avond. Met na het ANP nieuws van 6 uur muziek van onder meer Wolfmother en van Madness. En ik wens je nog een hele fijne avond. Doei!
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli.

0: beterbed.be.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
7: Rustig aan op je zondagavond. Ik dacht het niet. Wolfmother, hoor je nu?

gaat ze volgende week in 013 zien. Laat ze weten via de Kink-app. Higby en Nothing. Nice. Mocht je ze niet zien in 013, dan hoor je ze in ieder geval hier bij Kink op jouw zondagavond. Dan rusten hier en lekker dat je luistert zo aan het einde van de week. Die week die sluiten jij en ik mooi af deze moederdag. Trouwens, over moederdag gesproken. Hopelijk heb je haar goed verwend. En mocht je nu denken, shit, helemaal vergeten, dan heb ik de oplossing. Zet die vrouw voor de speakers van je radio. Dan zorgen wij voor de verwenning van haar oren. Dat doen we met muziek van The Cooks en ook The Peppers, hoor je zo. Maar eerst Oasis en Acquiesce.

0: Niemand weet dat ik Rumpelstiltje heet. Oftewel, Rumpelstiltskin in het Engels. Het verhaal over een magische dwerg die de dochter van een arme molenaar helpt om goud van stro te spinnen. Onmogelijk! Maar Rumpelstiltskin helpt haar. In ruil voor die hulp krijgt hij haar eerstgeboren kind. Tenzij zij zijn naam raadt. Rumpelstiltje. En dat gebeurt. Ze raadt de naam van de magische dwerg, houdt haar kind en trouwt met de koning die haar eerst opsloot. De moraal van dit verhaal... Wat is nou de moraal van dit verhaal? Maak geen deals met magische dwergen, denk ik dan. Goed, Stiltskin, de band, had misschien niks met het sprookje te maken. Behalve dan de naam Rumpelstiltskin. Maar waar de band wel mee te maken heeft, is alles waar Kink voor staat. En dat is goede alternative rockmuziek. Je hoorde de band net met Inside en er komt nog veel meer moois aan. Zo hoor je Faith No More zometeen en ook Turnstile. Hoor je zo.
1: Kink. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

Gefeliciteerd. Je bent eindelijk ontsnapt aan de smakeloze bubbel van al die andere radiostations. Kink. Alternative Rock Radio.

Heerlijk. Hoe Dave Grohl daar de longen uit zijn lijf gilt daar op het einde. Het voelt bijna persoonlijk eigenlijk met die... Oh, yeah. Who are you? Nou ja, nu we toch bezig zijn. Ik ben Larissa en deze zondagavond beleef ik samen met jou hier bij Kink. Zometeen een goddelijke dame. Nee, serieus, ze speelde God in de film Dogma. Je hoort haar zo. Maar eerst muziek van de Gaslight Anthem. Dit is A 45 op jouw zondagavond.

Alanis Morissette, You Oughta Know, hier bij Kink. Een wereldtour in 2026. Een volledig nieuw album en een fantastische nieuwe single. Evanescence is zo lekker bezig. Ze zijn weer helemaal terug. En je hoort ze zo meteen hier bij Kink met Who Will You Follow. Eerst een band die grunge regelrecht naar het jaar 2026 trekt. Dit is Villanelle met Placebo.

0: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: 7 uur. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
11: Op je zondagavond en geen ademnood met deze Weezer, maar keihard meezingen. Kink.

Liberation Front, oftewel het Tuinkabouters Bevrijdingsfront. Niet heel raar als je daar nog nooit van hebt gehoord, dat begrijp ik wel. Maar het is dus een beweging die zich inzet voor de vrijheid van tuinkabouters. En die beweging had begin jaren 2000 gigantische ruzie met de band Johan, dat de band honderden tuinkabouters opzettelijk heeft vermoord. In de videoclip van Tumble & Fall worden tuinkabouters kapot gegooid. En dat was volgens het front een schande. Een crime. Tuinkabouters horen namelijk vrij in de natuur te leven volgens hen. Nou ja, goed. Rest in pieces noemen we dat dan toch? Welkom op je zondagavond hier bij Kink. Larissa hier. En ik kan je garanderen, je tuinkabouters zijn echt hartstikke veilig. Hier gaat niks stuk, behalve misschien de volumeknop van je radio. En dat komt allemaal door de muziek. Volumeknop gaat vanzelf omhoog, zeker met bands zoals Inhaler. Die hoor je zo na Simple Minds. Dit is Promised You a Miracle.

0: Good to know you, hoorde je hier bij Kink.
1: OG of niet?
0: En ik heb je hulp nodig. Iedere zondag sta jij achter de knoppen. Iedere zondag bepaal jij wat er door de speakers knalt in OG of niet. Het moment waarop jij bepaalt welke versie van de nummer jij het allerliefste wil horen. Is dat het origineel of juist niet? En dit keer een nummer dat je vaker gaat horen, want het nummer is honderden keren gecoverd. Vorige keer won de Nie, dus de cover. En ik ben benieuwd of dat deze week weer zo is. Deze week in OG of Nie, Heartshaped Box van Nirvana. Wat ik net heb gezegd, die is al een keer langsgekomen en toen won de cover van Fontaine's DC. Maar misschien is dat deze week wel heel anders, want de cover komt dit keer van Dead Sarah. Even ter vergelijking.
1: OG of Nie.

0: Energie of niet?
1: Bekende stem die van Dead Sarah. Misschien kan je hem al plaatsen. In ieder geval, je kan stemmen via de Kink-app. Hoor je zo meteen de winnaar, net als muziek van Linkin Park.
0: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
4: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
3: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Pa staat volgende week in Winschoten, Ettenleur, Hendrik Ido Ambacht en Deventer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Kink.

0: editor Scott In worden hier bij Kink deze zondagavond. En nu ben jij in de lead.
1: OG of niet?
0: Jij bepaalt in OG of niet waar wij naar gaan luisteren iedere zondagavond. Is dat het origineel van een nummer of juist niet? En deze week een nummer wat echt nog vaak langs gaat komen, want het is zo vaak gecoverd. Een paar weken geleden kwam die al langs, toen won de cover van Fontaine's DC. Ik heb het over Heart-Shaped Box van Nirvana uit 1993. En de cover deze week komt van Dead Sarah, die je net al hebt gehoord. Als je denkt, nee, ik heb gewoon Linkin Park gehoord. Nou, dat klopt. Want zangeres Emily Armstrong die speelde vroeger in Dead Sarah. En als iemand zo'n cover kan zingen, dan is zij het wel. Maar goed, jij bepaalde, jij kon stemmen via de Kink-app. Voordat we naar de winnaar gaan. Nog heel even ter vergelijking, die twee versies naast elkaar.

Dead Sarah. Flink wat emoties in de Kink-app trouwens. Zo zegt Aaron, natuurlijk niet Denis. Cryptisch, maar hij bedoelt Nirvana. En Mel gaat voor Dead Sarah. Maar uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar het origineel. De winnaar deze week in OG of Nie is Nirvana. Jorts met Heartshaped Box en geen zorgen. Emily Armstrong gaan we hier bij Kink echt nog vaak genoeg horen, denk ik zo.

of niet. Het origineel van Nirvana. Je hoorde Heartshaped Box hier bij Kink. Volgende week weer een nieuwe OG of niet. En mocht jij nog een cover hebben waarvan jij denkt... ja, daar is. Deze is toch echt wel beter dan het origineel. Geef het vooral door. Zo kwam Vincent vorige keer met een briljante cover van Nightwish... waar jij binnenkort je oordeel over mag geven. Zometeen gaan we naar de reggae for white people. Of tenminste, zo noemde David Bowie het zelf. Eigenlijk best logisch als je luistert naar een nummer... want er zit echt een heerlijke groove in. Heel funky. Typisch jaren 70, maar eigenlijk helemaal niet typisch Bowie. Want waar het nummer heel vrolijk en best wel los klinkt... ging het eigenlijk helemaal niet zo goed met hem in die tijd. Hij was hartstikke cocaïne verslaafd. En hij wist het toen nog niet, maar dat waren zeker niet zijn golden years. Wat volgde was echt een megalange afkikperiode. Maar misschien voelde het voor hem toen wel zoals een golden year. Tja, het nummer hoor je zo, maar eerst Florence Road... die je kent van haar single Storm Warnings. Na de storm is het tijd om bij te komen en op te drogen... en dan past haar nieuwste single wel heel goed. Dit is Hanging to Dry hier bij Kink.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
12: We gaan verjongen met Youngblood zometeen, maar eerst When You Were Young van The Killers. Kink.

dat is niet zo moeilijk, toch? De makkelijkste vraag om te beantwoorden. Should I stay or should I go? En dat antwoord is natuurlijk blijven. Want je bent hier bij Kink op de zondagavond. Daar is ze hier en samen gaan wij dieper de zondag in met de beste alternative rock. Zometeen doen wij het even rustig aan met de Franse band Air. Maar eerst gaat de beuk erin met de nieuwste van Fred Durst en Machine Gun Kelly. En die is grof, hard en hartstikke lekker. De

0: De nieuwste van The Pretty Reckless. En dat eindigt lekker met die drums, zeg. When I Wake Up hoorde je hier bij Kink. Wist je trouwens dat 26% van de Nederlanders eigenlijk wil verhuizen? Ik vind dat best een hoog percentage, maar ergens snap ik dat ook wel. Want vaak wil men dus verhuizen van de stad naar een dorp. Nou, misschien heb jij die wensen ook wel of ben je al verhuisd? Wij in ieder geval wel, recent. En ik vond dat best wel lastig. Verhuizen is ook best lastig, hè. Dat staat los van alle dozen sjouwen. Dat staat los van heel die mikmak verven en 1000 keer naar de bouwmarkt gaan. Verhuizen is namelijk ook best wel emotioneel. En heel veel mensen die lijken dat te vergeten. Ik wist dat ook niet. Het is ergens logisch, want het is ook wennen. En dat wennen, dat heb ik nog steeds. Op een gegeven moment merkte ik ook dat ik mezelf de vraag stelde van ja, maar wanneer ga ik me nou thuis voelen? En als ik kijk naar wat er iedere maand naar mijn hypotheek gaat, dan denk ik, ja, voor dat bedrag mag ik me ook wel eens thuis gaan voelen. Verdorie zeg. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat dat moment er afgelopen week ineens was. Daar vertel ik je zo meer over. Maar ik ben ook benieuwd, wanneer voelde jij je nou thuis na een verhuizing? Oprecht, dat is toch wel een groot moment. Goed, zo meer. Eerst muziek van Coldplay en ook de Manic Street Preachers. Hoor je zo meteen.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
10: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
11: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
9: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
12: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
1: King.

erbij. Kink. Ik stelde jou net de vraag wanneer je thuis begon te voelen na een verhuizing. Aantal reacties via de Kink-app, zo ook van Gerard. Hij zegt dat was toen de hond vaste plasplekken had buiten. Ah, dat vind ik wel lief. En voor Robert of Robert was dat toen hij geen navigatie meer nodig had. Dat is trouwens ook een goeie. Maar ik had dat gevoel dus afgelopen week ineens ook. Ik bedoel, verhuizen naar een dorp dat blijft wennen. Zo stond de buurman tijdens de verbouwing opeens in de keuken en zie ik de buurvrouw geregeld door ons raam naar binnen kijken. Het is best gek. Maar afgelopen week zag ik ook wel de mooie kant van wonen in een dorp. Naast ons huis staat een oorlogsmonument en tijdens dodenherdenking liep het hele dorp daarheen. Ik was buiten onkruid aan het wieden, ik zag iedereen langslopen en ik dacht, nou ja, weet je, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn, dat is toch bijzonder. Ik helemaal onder de aarde, helemaal achteraan ook in mijn kloffie. En op een gegeven moment zie ik dat heel het dorp een roos in de hand heeft. Ik niet, ja weet ik veel, ik ben nieuw hier, ik weet niet wat gebruikelijk is. En opeens uit die dorpsmenigte komt er een kind naar mij toe lopen met een roos en hij zegt, voor u. En dit was zo'n gek moment. Opeens hoorde ik erbij. Ik was een van hen. Het voelde heel hecht, net als een soort familie of zo. Dus ja, weet je, alles went. Gelukkig maar trouwens, want de hypotheek is echt hoog genoeg. Zou zonde zijn als ik me niet thuis begon te voelen. Goed, over familie gesproken. Wie daar ook over mee kunnen praten zijn de Cranberries. Die hoor je zo naar de Ramones.

mis, zeg. Die stem van Dolores O'Riordan, dat was echt one of a kind. Prachtig. De Cranberries hoorde je met Ode to My Family hier bij Kink deze zondagavond. Een zondagavond die nog heerlijk doorgaat samen met Diane Kok. Tussen 9 en middernacht staat ze voor je klaar met muziek van onder andere... en dan moet even spieken... The Haunted Youth en Pearl Jam. Nice trouwens. Dat betekent een goede boost zodat jij maandag weer lekker aan de bak kan gaan. Ik ben er de komende weken niet. Voor mij even niet aan de bak gaan. Even vakantie. Even resetten, zodat ik over een paar weken weer frisse, fruitig... en hopelijk ook zonnige bruin terug ben... om hier in het weekend samen met jou naar de radio te luisteren. Tot die tijd ben jij in de muzikale handen van Marco van Hierde. Veel plezier met hem de komende paar weken... en natuurlijk ook heel veel plezier zometeen met Diane. Als afscheidscadeau heb ik nog de nieuwste van Bleach 93 voor je. En die is zo goed. Underrated hoor je hier bij Kink. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa Hout.

0: Kink.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien.
0: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
13: Een hele fijne zondagavond met zometeen muziek van de hand. Het Youth, nu eerst Lit.

0: vind eigenlijk dat Snoop Patrol helemaal niet zo goed advies geeft. Wat nou, shut your eyes?
1: Kink.
0: Ik zou mijn oog helemaal nog niet dicht doen, want je luistert naar Kink op deze zondagavond. Hallo, Diane hier. Ook vanavond weer present om samen met jou het weekend af te sluiten. Dus die ogen gaan helemaal niet dicht, we gaan lekker rocken. Tot middernacht ben ik er nog met de allerfijnste alternative rockmuziek. Met zometeen muziek van The Beaches en ook Pearl Jam ga je zometeen horen. Nu laten we eerst de zomer op ons afkomen met The Undertones. Here Comes the Summer.

Rommelige relaties. Ja, het is erg vervelend als je erin zit. Maar als muzikant levert het vaak wel hele goede songs op. Zangeres Jordan Miller van The Beatles zei dat Takes One to Know One ontstond uit een verliefdheid. Een verliefdheid op een heel ingewikkeld persoon. Maar ze realiseerde zichzelf ook dat zij ook bijdroeg aan die chaos van die relatie. Nou, niet alleen relaties zijn trouwens inspiratie voor teksten. In het geval van Eddie Vedder kwam de inspiratie uit de krant. Een tragisch verhaal over een 15-jarige jongen die zichzelf van het leven beroofde in een klaslokaal. Dit is Jeremy.

0: Nou, heel eerlijk, die dans laat ik heel even aan mij voorbij gaan. Want ik heb een beetje spierpijn van het padellen van gisteren. Dus die dans, Mando Duo moet maar eventjes iemand anders zoeken. Waar ik wel zin in heb, Incubus. En die hoor ik zo meteen op Kink, net als Leap.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Kink.

90 zat Blur midden in de beroemde Battle of Britpop. Kink. Je weet wel, die strijd met Oasis. En in dezelfde week dat Oasis met Roll With It uitkwam, bracht Blur Country House uit. En die won die week de verkoopstrijd. Of ze dan uiteindelijk de hele strijd hebben gewonnen, nou, dat denk ik niet. Maar van al dat succes hebben zowel Oasis als Blur vast wel een paar Country Houses kunnen kopen. Diane Kok. Hallo, Diane hier met zometeen even op de automatische piloot met Alex Sax. Maar nu eerst een cover van Michael Jackson's Smooth Criminal, Alien Ant Farm.

Pilot, Alex Sax. Oh, wat een heerlijke plaat op de zondagavond. En het is niet zomaar zondagavond, het is een moederdag vandaag. Ja, de mijne is lekker op vakantie, dus die loopt haar cadeaus mis vandaag. Maar zo'n dag zet me ook altijd een beetje aan het denken. Want moederdag vieren, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En ik vind dat we daar best even bij stil mogen staan. Want sommigen van jullie missen iemand, voelen een leegte of hopen op iets wat er nog niet is. En voor iedereen die deze dag een beetje moeilijk vindt, ik heb iets voor jullie. Ik heb iets moois voor jullie meegenomen. Om jullie gewoon even een hart onder de riem te steken. Het is het prachtige Wish You Were Here van Pink Floyd.

0: hebben al die bandjes toch slecht advies vanavond? Shut your eyes en je moet de lichten uitdoen. Nou, die lichten blijven gewoon lekker aan. Want we zijn hier zeker nog tot middernacht. En tot die tijd genoeg heerlijks voor je oren. Zo onder andere deze. Arctic Monkeys ga je zo meteen horen. En ook The Church.
1: Kink. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
5: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
6: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
4: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
7: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli.

0: www.nl.be.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
7: Tijd voor het Voetjes van de Vloer met Arctic Monkeys.

Nieuwe muziek op Kink. Honey, I'm home. Kink. Hyperspace Mountain heet hij. Ja, ik vraag me dan echt af, hè. Zouden ze deze track geschreven hebben na een bezoekje aan Disney? Want er bestaat namelijk een attractie die zo heet. Misschien heb jij daar wel eens in gezeten. Laat me dan vooral eventjes weten hoe dat was, want ik ben heel benieuwd. Ja, ik ken hem nog van de oude Space Mountain. Maar ja, jeetje, dat is echt iets van 25 jaar geleden of zo. Dus ik heb echt geen idee meer hoe dat ging. Misschien toch maar eens een keer weer een tripje naar Disneyland boeken. Lijkt me best leuk. Goed. 30 Seconds to Mars, dat komt er zo meteen aan. Closer to the Edge. Maar nu eerst het prachtige No Surprises van Radiohead.

stuurt een berichtje in de Kink-app dat er maar één volume is om deze track te horen. En dat is hard. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Meezingen geldt daar ook wel voor. Maar ja, mijn stem is nog niet helemaal 100% zoals je het hoort. Dus dat hele harde meezingen, dat laat ik even aan me voorbij gaan. Maar ik hoop dat jullie dat thuis wel lekker hebben gedaan. Want daar is die echt heerlijk voor. Hallo, je luistert naar Kink, Alternative Rock Radio. Rammstein ga je zo horen. Maar nu eerst de Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat.

0: Oh, wat is hij toch lekker. Engel, Rammstein en zometeen nog veel meer lekkers. Oasis komt eraan en ook de Boxerbrillen ga je zo horen.
1: Kink. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

Ontzettend lief beest, maar het is me toch een sloper. Jemig. Ik ben altijd benieuwd hoe ik mijn huis weer aantref als ik thuis kom. Of als ik wakker word, ook heeft hij s'nachts weer van alles gedaan. En dan is het afvragen wat er dit keer dan weer gesneuveld is. Ja, hij heeft mij van de week heeft hij in. Ik heb zo'n kast met allemaal vakken en daar staan allemaal dingetjes in. En daar is hij blijkbaar ingesprongen. En ja, daar is dan weer een lijstje gesneuveld en dan ligt er weer glas. En dan gaat hij met die pootjes er helemaal natuurlijk helemaal doorheen lopen. Is allemaal goed gekomen hoor, maar jeetje. Het hebben van een kleine kat is toch best hard werken eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou ja, goed, we zeggen altijd, als je huisdieren hebt, kun je geen mooie dingen hebben. Nou, daar zit wel wat in. Misschien als hij wat rustiger wordt, als hij wat ouder is, dan kunnen we misschien wat leukere dingen aanschaffen. Wie zou het zeggen? Misschien heeft iemand hoopvolle verhalen voor mij? Laat het me even weten. Hallo, Diane hier. We sluiten samen het weekend af met zometeen Depeche Mode en ook Violet Grohl. Maar nu eerst Red Hot Chili Peppers.

595. Kink. En die titel die verwijst naar een oude telefoonsekslijn. Violet Grove vertelde in een interview dat zij haar een vintage t-shirt op eBay had gekocht met een advertentie voor zo'n hotline. En dat dat de inspiratie werd voor de track. Ja, haar vader Dave die vond dat shirt iets minder charmant. Hij verstopt het zelfs een tijdje in zijn studio. Ja, goed, over studio gesproken. Deze band is er net weer uitgerold en hun allernieuwste ga je zo horen. En ook Supergrass ga je zo meteen horen. Eerst nog R.E.M. Dit is Orange Crush.

0: Kink.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Dat zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
11: Of nieuws terug is? Nou, dat ga je zo horen. Na Supercross.

0: De allernieuwste Muse. Cryogen. Zo, my god. Het is maar goed dat Kinky geen buren heeft.
1: Kink.
0: Want hij stond hier behoorlijk hard aan, kan ik je vertellen. Nou, en ja, die nieuwe Muse, ik vind hem echt fantastisch. Ja, jullie ook, geloof ik. Want zie je allemaal berichtjes in de Kink-app binnenstromen met allemaal gitaar-icoontjes. Dus dat is een goed teken. Ja, heel eerlijk gezegd, die vorige single van Muse was ook goed. Maar die was een beetje rustig. En ik had echt een beetje zoiets van, waar gaan ze naartoe met dat nieuwe album? Waar gaan ze heen? Maar al mijn zorgen zijn in één klap weggenomen met deze klapper. Ja, als je heimwee had naar die grote riffs en die grootste sound, die ouderwetse sound van Muse, nou, dan moet jij nu wel op je wenken bediend zijn. Heerlijk. Onder andere Kev en Erik Simonis laten zich allemaal horen. Ja, ik snap dat wel. Heerlijke plaat, zoals ik al zei. Maar we gaan even terugschakelen van dat geweld van Muse. We gaan heel eventjes naar het prachtige Immortal. My Immortal. Van Evanescence.

Of in ieder geval terug naar je weiland. Want nou jongens, echt voor het volgende verhaal heb ik even een geluidsfragmentje nodig. Want dit is dan wat in mijn hoofd afspeelt als ik het volgende artikel lees. Op de A28, en daar rij ik zelf wat langs. Op de A2 bij Den Bosch liep gistermiddag namelijk een losgebroken koe over de snelweg. Het verkeer werd tijdelijk stilgelegd. Na een korte achtervolging kon de koe veilig worden vastgezet. Ja, sorry hoor, maar als ik dit lees, ik zie al helemaal mensen achter die koe aanvangen. En dan speelt dit geluidsfragmentje dus af. Ah. Ja, sorry, nee, even hoor. Diane. Hallo, Diane hier nog tot middernacht. Fijn dat je erbij bent. POD ga je zo meteen horen. En ook Alanis Morissette, hoor je nu? Alternative.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Kink. Dit is het station van The Killers.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.
2: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. 1 vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.
3: Kink. Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.